kainekuno lefedio nya madazi bia manonwa zenya buzukuno tekele.